Besti, besti, besti. Ih, pagi-pagi udah ngakak aja sama Chandra ini. Duit, duit, duit, duit, duit.